De altijd prachtige stem van Peter Bjergo. Of hij nou bij Arcana zit of dingen bij Sofia doet, het is altijd goed. En dit is solo Peter Bjergo van het nieuwste album The Translucency of Mind's Decay. En u hoorde de titeltrack van dat album. Dat verscheen dit jaar via Cyclic Law. Peter Bjergo hier bij X-Rated op de Concertzender. En X-Rated is geen verzoekplaatprogramma, maar uitzonderingen zijn er om gemaakt te worden. Zeker als het te maken heeft met het verlies van iemand, het verlies van een persoon of in dit geval een dier. Want dat kan ook keihard binnenkomen. Zo kreeg ik een mailtje van Marco Pijs die zijn hond heeft moeten laten inslapen. Prada was de hond en dat is natuurlijk altijd pijnlijk, maar hij wilde graag Dead Dogs Entertainment horen van Deutsch Nepal. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, want laten we in godsnaam hopen dat ook de dode dieren nog aan genoeg entertainment hebben. Al is het alleen maar voor Deutsch Nepal. Sterkte Marco Pijs en je vrouw voor het verlies van Prada. Hier is Deutsch Nepal van het album Amygdala Dead Dogs Entertainment.

En die werd even in de loop aangespeeld. Lockdown, zo heet de track. En daar zitten we allemaal weer in. Hetzelfde verhaal als vorig jaar, maar de muziek die zal u erdoor slepen. Lockdown, de Rooty Column sloot deze X-Rated af. U vindt deze prachttrack op het album Love in the Time of Recession. En hiervoor kunnen luisteren naar het schitterende nieuwe album van Dahlia's Tear, The Storm of Somberness, hoort u. En dat komt van het album Adrift on the Edge of Infinity, net verschenen via Cryo Chamber. En daarna voor het schitterende nummer van Deutsch Nepal, Dead Dogs Entertainment, met een minder schitterende reden.

0: Zometeen X-Ray tot middernacht. En daarin een mengeling van Italië en Rusland. Jawel, uit Italië eerst 3 tracks van Luciano Daini. En dat komt van het album Terre Incognite. En daarna hoort u de tracks Landschaft 1 en Landschaft 2 van Sis Finitum uit Rusland. Schitterend werk in X-Ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En fijn dat u erbij was. En dank ook voor alle reacties die ik links, rechts, van boven en beneden mocht ontvangen. IJsweder en de Satans sneeuw dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de concertzender. Door diverse weerstations wordt de hel en verdoemenis voorspeld met sneeuw tijdens de kerst. Sommige mensen schijnen dat leuk te vinden, maar ik niet, want bij de eerste sneeuwvlok besluit de NS niet meer te rijden. In dat geval is er geen X-Rated volgende week. Maar goed, we gaan uit van een hopelijk heerlijke, natte, zachte, groene kerst. Anyway, volgende week is er dus inderdaad een extra zware X-Rated, de traditionele kerstepisode van X-Rated op tweede kerstdag. Geniet van eerste kerstdag, eet uw buikje goed vol, lekker binnen, want naar de restaurants, daar kunnen we niet. Maar geniet er alsnog van. Dank voor het luisteren nogmaals en voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

Anasazi hoorde u van Night on Earth. En Night on Earth is Jeroen Verheij aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Night on Earth, jawel. U bent verbonden met de concertzender. Dit is inderdaad X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht. Nou, of het allemaal gaat werken is nog maar de vraag, want bij mij ligt de playlist er weer uit. Het is weer eens lekker als vanouds. Ik hoop dat het bij u allemaal nog werkt en dan kunnen wij ongestoord genieten van een X-Rated tot 11 uur en daarna X-Ray. Zometeen hoop ik toe te komen, als het allemaal mee blijft werken, aan de Interceptavond. Een avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw Amsterdam. En dat gaat gebeuren op zaterdag 19 oktober aanstaande. Maar daarover straks meer, want daar kunt u kaarten voor winnen. Maar eerst gaan we naar Harold Groskopf. U weet wel, de oprichter van Wallenstein. En hij heeft platen gemaakt met Ashra Tempel. En was heel erg lang lid van de band, moet ik zeggen. Ja, eigenlijk de drummer van Klaus Schulze. Zijn nieuwste album heet Stroom. Die komt aanstaande vrijdag uit. Hier is Harald Groskopf met Stylo Kraut. Een hele goede avond.

your head in the Garden of Eden. You will destroy

Een nieuwe samenwerking tussen Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Zij drieën hebben een album op de markt gebracht, Broken Allures, via Cold Spring Records. En daar doen ook onder andere Cozy, Funny, Tootie en Ja Wobble op mee. Een uitstekend album dus, dat verscheen via Cold Spring. U hoorde Preacher Feature van Jacques Berrocal, David Finesse en Vincent Appley. Nou, 10:30, mooi op tijd. De prijswinnaar van de mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. Voor, in het kader van het Amsterdam Dance Event. Volgens mij had u er zin in, want we hebben 10 mailers binnengekregen. En ik heb de 5e uitgekozen. En dat is Stefan Koopmanschap. Stefan Koopmanschap, jij hebt 2 kaartjes gewonnen voor deze avond in het Concertgebouw in Amsterdam op zaterdag 19 oktober. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Amsterdam Dance Event. Hoe een en ander in het werk gaat, dat hoor je deze week. Want het is natuurlijk volgende week al 19 oktober. Goed, luister naar X-Rated op de Concertzender. We hadden het net over Cold Spring Records. We doen een rondje, want de volgende is ook op dat label verschenen. En we hebben het over 400 Lonely Things. En die heeft zich op dit album laten inspireren door allerlei horrorfilms uit de jaren 70 en 80. Zowel qua artwork als samples in de muziek is dat verweven. 400 Lonely Things. Weer een uitstekend album heeft hij met The New Twilight. Hier is Alive Plus. 400 Lonely Things.

krakende deuren, piepende vloeren. Heel eng en prachtig, doordringend. Het werk van Lee Toom uit Zweden. Je hoorde Distant Dead Stars en dat is de titeltrack van het nieuwe album. Dat gaat verschijnen via Cryo Chamber en dat gaat op 15 oktober gebeuren. En dat is dinsdag. Dus dinsdag kunt u het album van Lee Toom aanschaffen. Het zij digitaal, het zij fysiek. Prachtig werk van Lee Toom. En van Lee Toom uit Zweden gaan we naar Fomalhaut uit Polen en Niem uit Italië. Het album From the Longest Winter hebben ze uitgebracht. En dat via het Poolse Zoharum. In 2023 uitgegeven het album van Fomalhaut en Niem. Dit is Before the Night.

Black Sun Rising, dat waren de notoren criminelen Death in June, samen met Boyd Rice. Het album Alarm Agents. En dat verscheen via New European Recordings in 2004. Oftewel Douglas P., Boyd Rice, en ze weten zich op dit album vergezeld van John Murphy. Death in June en Boyd Rice aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Vogelhout en Niem met From the Longest Winter en de track Before the Night. En daarvoor vogelnieuw werk van Letum uit Zweden. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. Het is een beetje herfstig buiten, dus ik heb gekozen voor een herfstig muziek. Herfstige muziek, alhoewel de titel doet denken aan de winter. Glaciology. Maar Glaciology is, ja, herbergt toch echt meer herfstige muziek. We hebben het over de muziek van Emil Matko en hij noemt zich Strom Noir. U hoort Glaciology en dat van Strom Noir in X-Ray. En dat is een werkstuk uit 2015. Zometeen dus te horen tot het duistere uur van middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Het zit er helaas weer op, maar geen nood. Zometeen nog X-Raiders. En volgende week is er ijs, weder en andere ellende dienen er weer een nieuwe te beluisteren, te horen hier op de Concertzender. Een zender waar overigens nog veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. En de mailers natuurlijk voor het gebeuren in leuke avond in het Concertgebouw. Misschien tref ik u daar in het Concertgebouw aanstaande zaterdag. En misschien tref ik u ook wel aanstaande donderdag bij Front 242 in Tivoli-Vredenburg. Die hun afscheidstournee doen. De laatste kans om ze te zien en even lekker meebeuken met Front 242. Wat mij betreft, tot volgende week. Heb een mooie week.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Raisins.

Bijna zomers dit. Heerlijk. Laser Worshippers. En je hoorde de Laser Worshippers theme. En dat werd uitgebracht in 1993 door de heren Damon Wild en Tim Taylor. Tim Taylor, die kennen we van The Pump Panel. En daarin maakt hij knijterharde acid. Samen met Damon Wild, die ook zijn sporen verdient in de acid en de techno, doet dit allemaal wat rustiger aan als Laser Worshippers. Maar wat een theme is dit. Een prachtig thema om X-Rated op de concertzender te openen vanavond. En we hebben heel veel moois voor u klaar liggen tot 11 uur vanavond. En daarna een exclusieve mix gemaakt door Luna Sun in X-Ray tot 12 uur. Maar zover is het nog niet. Eerst nieuw werk. Zo nieuw dat het nog moet uitkomen. 25 februari komt ie. Het nieuwste album van Pascal Hetzel. Gaat gebeuren op Arkham Audio. Dit is SLT. En het album heet ASLM. Pascal Hetzel. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Brecon. Brecon met Dart. En ook dat gaat nog uitkomen. Dat gaat gebeuren op 18 februari. Brecon hoorde Dart en dat staat op de 4LP. F-O-R-E. 18 februari dus gaat die verschijnen. En wat inmiddels wel uit is en zelfs op Bandcamp verkrijgbaar als Name Your Price. Dus ja, als u er iets voor over heeft, heel graag. En wie dat niet heeft, maar toch geweldig vindt, gratis. We hebben het over het nieuwe album van Lars Leonard. Lars Leonard uit Duitsland. Zijn nieuwste album heet Gravity. Daarvan hoort u nu het heerlijk dubby Physical Objects. De nieuwste van Lars Leonard.

0: It is the night of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Ray, dit nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields en dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden en daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog? Van Follow Me. En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie Sinti kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsche Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma to Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruim baan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitem Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-Rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-Rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harold en zit ik er met een X-rated kerstspecial. Overigens, de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rateds over 2025. Zover het spoorboekje, wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rateds kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durelle. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 'smiddags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod. Want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Helljarunar. Hier is Undirheimer.

Zo, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen. Een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen. Want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

0: Max.
1: Ratings.

pure schoonheid uit Rusland. Kof aan de Trier. En dit staat op een verzamelaar, Research Chronicles 2007-2009. Verzamelaar van het werk van Kof aan de Trier. En als ondertitel had dit Gridal Tirin. En Gridal Tirin was ook de titel van deze track van Kof aan de Trier. Schitterend. Het verscheen in 2011 op het Tsjechische label Horus Cyclic Demon. Kof aan de Trier hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verheugd zijn dat er een re-release aankomt van Maschinenzimmer 412. De eerste, en dat was een hele, ja zeg maar een soort black industrial album. Macht durch Stimme. Het verscheen in 1988 op een cassette via Mechaniek Cassetten. En later werd het heruitgebracht op diverse labels. Zoals Cold Meat Industry en deze op Dark Vinyl, waar ik deze vanaf haal. Ekafdlok, Maschinenzimmer 412.

strange cup secret speaks with bleach spawn dorsum.

Nou, dat is duidelijk hoe de track heet. Ornament Centipede. Je hoorde Scion Organ. En Scion Organ die werkte in deze track nauw samen met Thypol Sandra. En deze twee heren die hebben natuurlijk ook nauwe contacten gehad met Coil. Scion Organ met Thypol Sandra en Ornament Centipede. Het staat op het album Dust. Dat verscheen vorig jaar via Lumberton Trading Company. Het staat vol met dit soort heerlijke, intrigerende tracks. Fantastisch. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we nu teruggaan naar 2016. En dat was tevens het jaar dat het geweldige label Reverse Alignment nog bestond. Helaas bestaat het label niet meer. Maar de nalatenschap van dit label is fantastisch. Zoals deze CD die nu in de speler zit van Manifesto. Manifesto is het project van Magnus Zetterberg. En Manifesto die heeft ook de diverse dingen uitgebracht op het Belgische Plague Records. Dit is op het Zweedse Reverse Alignment. U hoort van het album Exit nu Testimony.

Sparkle Horse en Venice.

Je hoorde inderdaad de stem van Sparkle Horse, oftewel de stem van Mark Linkous. Mark die pleegde in 2010 helaas zelfmoord en is niet meer onder ons. Christian Fennis, die de muziek deed, die is nog wel onder ons. En dit lieten zij achter in 2009. Dat is 1 jaar voordat Mark Linkous het zichzelf van het leven beroofde. Sparkle Horse en Fennis met het prachtige Goodnight Sweetheart. Het werd uitgebracht op een serie cd's in de Fish Tank. Dit was deel 15. Dat werd destijds uitgebracht door Concurrent uit Amsterdam. En daarvoor het indrukwekkende Saturnian Resonance van Aina uit New York. Inderdaad, deep, deep, deep dark ambient space op het album Morse Ultra. En dat verscheen via Cyclic Law. Prachtig werk van Aina. En daarvoor dus de Zweedse Manifesto.

0: Dat is het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Namelijk gewoon een heel prachtig uur X-Ray. Waar we eindelijk eens helemaal een uur lang aandacht besteden aan Oyuki Conjugate. En dan met name de periode tussen 1987 en 1995. Niet dat ze nu nog steeds niet geweldige muziek maken, maar het is wel eigenlijk hun beste periode. U hoort twee tracks van het album Into Dark Water. Eén track van het album Undercurrents. En drie tracks van het album Peyote. En drie tracks van Equator. En dat laatste album is ook weer onlangs opnieuw uitgebracht. Prachtig werk van Oyuki Conjugate. Zometeen tussen 11 en middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet heel erg veel goed. Blij hier weer te zitten na een week afwezigheid door dat klote corona. Maar goed, we zijn er weer bovenop en dat hoort ook zo. Ik hoop voor u hetzelfde. Blijf veilig, want corona is alles behalve weg. COVID sluipt nog. Maar goed, als u net zo'n milde klacht heeft als ik, dan komt u er goed vanaf. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. Je hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuige ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ 412.

speak, only as others speak.

personal. Forget it.

Eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven, dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal. Met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuut zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is, het is een verzameling met oudere tracks. Maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

private smile has loud.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste 2 minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance-periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. Een en ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Det finns kurkade chefer, det finns kurkade anställda, det finns till och med kurkade boxholmare. Fast jag har inte sett några, men det skulle ju ska finnas. Rättskor går det för sig.
1: Aldens Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra zware kersteditie van X-Rated hier op de concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Chorus of Skogs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit. Wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond 9 uur en de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

Prachtig, werkelijk prachtig. Andrew Osler. U hoorde het tweede gedeelte uit The Blind Sublime. En dat tweede gedeelte, dat heet Confession. Allemaal biechten. Opbiechten. The Blind Sublime is een album wat uit werd gebracht door het eigen label van Andrew Osler. Expert Sleepers. Een aantal weken geleden dus. Vonkeltje nieuw. Werk van Andrew Osler. En daarvoor Fragments and Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypno Pazuzu. Het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypno Pazuzu Christmas with the Channelers.

Carly Malone werd zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Carly Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Carly Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.

0: dat blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoort u met Ascension.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. En het kerstliedje van Psychic TV.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als In den Garten Pharaohs. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Groepen seufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und ich sind eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius.
1: A ich Night in Fear. So wohlgetan, Virgo, dumflorebam.

Erg fraai werk van Dark Raad. Je hoorde Blaze Forever van het album 13 Years of Melancholia. En dat verscheen in 2022 via Audiofop Records, het label van Mirko Heinrich. En Dark Raad is Jana Komaritsa. En daar wil ik eventjes iets over vertellen. Want zij opent een galerie die ze heeft gevonden. Haar droom was ooit om een galerie te beginnen. En dan een, ja, zeg maar een soort tentoonstelling. Een tentoonstelling in een kunstruimte. Een galerie te maken. En er komt nu een opening van die galerie. En dat gaat gehouden worden op de Middelste Gracht 89M in Leiden. Het is de opening van haar galerie Wonder Cat. The Grand Opening. Dus inderdaad kunstruimte, galerie. En het is ook veel bedoeld als ruimte waar zij bijvoorbeeld les geeft in het schilderen van katten. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari aanstaande, dus in Leiden. Van, het is geopend van 2 tot 10, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En de opening is een tentoonstelling van The Fragments of Melancholia. Dat zal duren tot ongeveer 6 uur. En na 6 is het de beurt aan 3 dark ambient optredens. Behalve Dark Raad zelf zal er ook worden opgetreden door Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Vanaf 6 uur 's avonds dus, van 6 tot 10 is het concert. Daarvoor is het de ruimte voor de tentoonstelling. Het is allemaal geheel gratis te bezoeken, maar een donatie wordt heel erg gewaardeerd. Dus 11 januari aanstaande, Middelste Gracht 89M in Leiden voor Dark Raad. Dark Raad Live, samen met Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Nou, alvast iets om naar uit te kijken voor in het nieuwe jaar. We zijn bezig met de kerstepisode van X-Rated. En hier is Wicked Messenger. Shilam Balam, the Jaguar Prophet. Nou, deze profeet, die kan er wat van op het album Vision, Rites and Techniques of Ecstasy. En dat verscheen in 2009 via Plague Recordings. Hier is Wicked Messenger.

Victor Lundval, inderdaad, met Kerstavond. Het staat op het album Joel uit 2006. En daarvoor The Vision Rides and Techniques of Ecstasy, het album van Wicked Messenger. En dat allemaal aan het einde van deze kerstepisode van X-Rated. Maar geen nood, er is zometeen nog een derde uur. En die is ook eigenlijk best wel in deze donkere kerstsfeer. We hebben het over een Winter Light Label Special. En dan heb ik gekozen voor het werk, het oudere werk van Winter Light Records. Werk van voor 2017. U hoort zometeen X-Ray met werk van Gija, Fetus Dreams, Abbildung, Jeff Stonehouse, Hordes en Apocryphos. En dat is eigenlijk een collage of een verzameling gehaald van de compilatie That First Season van Winterlight Records. Zometeen dus even in het zonnetje gezet. Mark O'Shea van Winterlight Records. Tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer een oude eindtune van X-Rated tevoorschijn gehaald van Theatrum Chemicum. Preghiera al grande architetto del universo. En dat staat op het album Verso la Luce. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. Theatrum Chemicum aan het einde van deze X-Rated.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Maar ja, er komt natuurlijk een kerstavond aan. Er komt een eerste kerstdag aan, een tweede kerstdag. En wat mij betreft ook nog gewoon een derde kerstdag. Dus gooit u deze X-Rated gewoon lekker nog in de herhaling. Om dit nog eventjes te herhalen en allemaal opnieuw aan u voorbij te laten komen. De kerstepisode van X-Rated. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender. U geeft zo 35, 40 euro aan een concert uit. Dat is binnen 2,5 uur voorbij. En weg is het. En de concertzender die zit er 7 dagen in de week en 24 uur per dag en 52 weken per jaar. Doneer graag, want we hebben het weer keihard nodig hier bij de concertzender. Alle info vindt u op de concertzender site. Nogmaals dank voor het luisteren allemaal. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heb hele fijne kerstdagen en die komen er weer aan de komende week. En volgende week zondag dan heb ik het eerste overzicht van de beste albums over 2024. En de week daarop dan gaan we naar de bovenste regionen van de lijst. Tot volgende week. Nogmaals een hele mooie kerst. Dank voor het luisteren en voor nu. Dag. X-Rated wordt opgedragen aan Arjen Grolleman.

Ja, dat is met recht een X-rated klassieker te noemen. De track Spire of Withhold van Raison d'être staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness. Overigens een titel die volledig verkeerd gespeld is op de originele uitgave van de CD en de LP op Cold Meat Industry in 1994. En Arjen Grolleman die heeft hem destijds ook grijs gedraaid in X-Rated op nog op Kink FM. En heeft deze track gebombardeerd tot de titel van het programma The Dark Room op Kink FM destijds. Raison d'être hier bij X-Rated op de concertzender. En we zijn aanbeland bij de ene laatste track. Dat is Grimoire de Occult. Die heeft opgetreden in de OT 301 op de Heretica 2 avond. En het was mijn favoriet van de avond. Grimoire de Occult. Dit is van het album Sinister Rituals. En u hoort het gelijknamige werkstuk. Althans een stukje daarvan. Want in totaal duurt dit een bijna 25 minuten. Dunkelheid Productionen bracht het uit. Grimoire de Occult.

Ja, lekker vals zingen, die Tony Wakeford. Dat kan hij wel, maar wat is dat charmant, zeg. Sol Invictus hoorde u, Kneel to the Cross, van het album Lex Talionis. Sol Invictus. En hiervoor hoorde u Grimoire de Occult met een gedeelte uit Sinister Rituals. En dit was de traditionele, wat zwaardere X-rated, die wat zwaarder dan u gewend bent, de traditionele paasepisode. En zometeen is er nog een derde uur. En dat is ook best wel zwaar voor X-ray begrippen. We hebben het over Shin-I-Koon. En ik heb gemeend een aantal tracks van een flink aantal albums van hem op te nemen in de X-ray. Zo hoort u twee tracks van Twiddledoo uit 2019. Twee tracks van Dinorvich uit 2020. Twee tracks van Doei Morod uit 2022. En drie tracks van Megaliths uit 2024. Shin-I-Koon, Welsh voor Lake of the Dogs. Meer van de honden. En Shin-I-Koon is Ben Powell. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik heb een hele drukke week en drukke weken, want ik zit komende week op Rewire en de week daarna op Roadburn. Dus misschien hoort u wat langere tracks dan u gewend bent in X-Rated. Maar de zondagen X-Rated, die zullen er zijn. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen dus X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray en een mooie tweede paasdag. Dan kunt u deze uitzending wederom terugbeluisteren. Dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Action.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. En Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit is afkomstig van de dubbele LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mil Plateau hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht.

En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott dit jaar. En de focus legt op de muziek die er toe doet hier in X-Rated. Inderdaad, nog tot 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond. We hebben heel veel moois van toen en nu. En heel veel nog van in de toekomst te verschijnen dingen. Wat dacht u van het nieuwe album van Alexander Kowalski? Alexander Kowalski brengt op 17 juli een nieuw album uit, Echoes Remasters. Remaster. En daarvan hoort u nu de track Oxygen. Dit is nogmaals X-Rated. Dit is Alexander Kowalski. Niet te verwarren met de band Kowalski. Alexander Kowalski, X-Rated. Oxygen. Oh, stomt-ie. Oh, komt-ie.

Andrei Sirotkin, hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin, Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degene die er niet bij waren. U heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu nieuw werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

Het is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad de opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte, verschenen op het eigen label van Robert Henke, Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit moet komen. En namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden. Grootheden Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschenen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoorde u van Variant.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Perchard en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam en voor echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, koud bier uit de coulissen van backstage. En Tommy Stoempf heeft daar gewoon lekker een uur en een kwartier staan stampen. Waaronder de track Counter Gun Punk. Ik was destijds helemaal fan van Tommy Stoempf. Het staat op de 12-inch Mich kriegt ihr nicht. En het is nu verschenen op de verzamelaar Sowas von Egal volume 3. German Synthwave Underground 1981-1986. Natuurlijk weer via Bureau B. Tommy Stoempf.

Union Jack. Met two full moons en een trout. Twee volle manen en een forel. Jawel, Union Jack aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Een duo uit Engeland die deze 12-inch maakte in 1994. Two Full Moons and a Trout. En dat in de Caspar Pound mix. En dat staat natuurlijk garant voor een lekker acid geluidje. Inmiddels is het gaan regenen in het hele land, bijna zo'n beetje. Dus blijft u vooral binnen en zet de boksen wat harder. Dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot hedenavond 11 uur, gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Union Jack opende deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En we gaan lekker door met nieuw werk. Namelijk een single die inmiddels is verschenen, terwijl het album... Dat laat nog even op zich wachten. Het album gaat Act 3 heten en dat gaat verschijnen op 6 december. Ik heb het over Cora Novoa. De single die heet Social Standards. Dat is verschenen via het label Seeking the Velvet. Dit is X-Rated.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel in de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Grauzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames, die zie ik eigenlijk ook wel op Grauzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls. Met Trouwschaft.

wat is dat toch met Kevin Richard Martin? Waarom is nou echt vrijwel alles maakt wat hij maakt gewoon goed? Denk aan het laatste album wat hij maakte met KMRU, Disconnect. En denk ook aan het nieuwe album wat hij heeft gemaakt onder de naam The Bug. En daar heeft hij 5 delen uit de single reeks Machines verzameld. En daarom heet hij ook Machines 1 tot en met 5. The Bug, Kevin Richard Martin, helemaal solo. En waar hij normaal wel eens rappers erbij gooit, heeft hij dat op dit album totaal niet gedaan. Het is allemaal instrumentaal. U hoorde Released met als ondertitel The Need to Escape. Een en ander verscheen op het zwaar gewichten label Relapse. The Bug, prachtig nieuw werk. En ook nieuw, en dat is een soort Polische-Deutsche Freundschaft. Oftewel een samenwerkingsverband tussen Polen en Duitsers. Ik heb het over de band Düsseldorf. Die naam hadden ze beter niet kunnen nemen, want er bestaat natuurlijk al heel erg lang een La Düsseldorf. Dus verwart u het daar niet mee. Die komt notabene ook uit Duitsland. Maar de muziek, die mag er zijn. Het nieuwste album, dat heet Bunkermuziek. En dat is dus verschenen via het Poolse label Zoharum. Hier is Düsseldorf met het heerlijke Sinti Space nummer Oostwal.

Allemachtig, wat een track zeg. Als het hele album zo is, en we eigenlijk pas twee nummers gehoord, dan is het weer zo'n eindlijst ding. Het is het elektronische muziek improviseer volume 3 ding van Sunroof. Electronic Music Improvisations volume 3. Nou, de nummers 1 en 2, die kennen we inmiddels al geruime tijd. En nu komt er dan ook gelukkig een deel 3 aan. Dat gaat gebeuren op 29 november aanstaande. Sunroof, oftewel Gareth Jones, de bekende producer. En Daniel Miller, oftewel de baas van Mute Records, maar ook muziek. Hij zit bijvoorbeeld achter het 1980 singeltje TVOD van The Normal en de Silicon Teens en meer van dat leuks. En al heel lang inderdaad de baas van Mute Records. Hij heeft Depeche Mode destijds binnengehaald en daar plukt hij nog steeds de vruchten van. Sunroof hier bij X-Rated. En waar we zijn aanbeland bij de nieuwste van Klaus Schulze. Wat zegt u? Een nieuwe? Dat kan toch niet? Ja, dat kan. Hij is inmiddels natuurlijk overleden. Maar in 2008 heeft hij de soundtrack gemaakt voor een film. En die film die heet Hackers. En die heeft hij opgenomen. Hij had eigenlijk maar een half uur hoeven maken. Maar hij heeft er een volledig album van gemaakt. En de muziek die hij inleverde, daar is uiteindelijk maar een half uurtje van gebruikt. En ook nog eens een keer als zachte achtergrondmuziek. En gelukkig is dat dankzij de nazaten van Klaus Schulze nu uitgebracht als volwaardig album 101 Milky Way via SPV Records. Klaus Schulze, mijn grote held, met een postuum album. Hier is de track Infinity.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: En dat was tot de laatste snik. Klaus Schulze van het nieuwe postuum verschenen album 101 Milky Way. En u hoorde Infinity. Inmiddels zijn we allang aanbeland in uur 2. We zijn inmiddels alweer 2 minuten bezig. Maar dan mag de print niet drukken, want we hebben nog veel moois tot 11 uur. En daarna X-ray. En u hoort nu 5 or 6. Ja, en hoe kom ik daarop? Het was van de week dat ik een papiertje voor me had. En het was werkelijk niet te zien of het nou een 5 of een 6 was. En daardoor maakte ik een fout. Het was een 6. Nee. Was het een 5? Nou, het bleek een 5 te zijn, maar ik dacht dat het een 6 was. Anyway, toen kwam ik op 5 or 6. En die maakte in 1981 de schitterende mini-LP Polar Exposure. Nou, het wordt ook nog eens een keer stervens koud deze week. Dus vandaar Polar Exposure van 5 or 6. Nu hier bij X-Rated.

Brain Machine. Brain Machine met Eternal Night. Het duo Brain Machine bestaat uit Guido Zen en John Ciello. En Guido Zen die gaat ook door het leven als Abul Mogar. En daar maakt hij prachtige, hele mooie, diepe ambient. En onder zijn eigen naam dus dit duo Brain Machine. Brain Machine, en dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we lekker van start gaan met een beetje electro-techno van DJ Emerson. Everything is shitting away. En dat staat op zijn nieuwste album Repetitive Music 2. En dat verscheen via micro.fom. DJ Fom gaat verder in deze X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond en welkom bij X-Rated.

Ja, fijn. Het nieuwste album van Doppler Effect. Dat is inmiddels zo goed als uit. Neurotelepathy heet dat album en dat is verschenen via Leisure System. Neural Impulse Actuator, Mirror Neuron. Ja, een leuke titels. Daar blijven ze in ieder geval mee doen. Doppler Effect hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik in ieder geval blij was, het album is al even uit, maar ik heb hem eigenlijk pas nu binnengekregen. Is een nieuw album, sinds hele, hele lange tijd, van Syntax Error. Gespeld als Sinta, en dan XE tussen haakjes en dan ROR. Het nieuwste album, en dat is tussen haakjes gewoon een puntje, maar dat mag u ook vertalen als DOT. Syntax Error, het duo uit Polen. Dit is dat nieuwe album. En u hoort Last Call.

En na syntax error zijn we even in... Ja, komt je maar. Even in Polen gebleven. Met wederom duo Pin Park. En u hoorde van dat Pin Park. Oh jee, valt er toch wat weer op de grond hier. Ik moet nog een beetje uitkijken. Pin Park met LSP. En het staat op een verzamelaar WC8 Zona Electronica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij ben dat er een nieuw album is verschenen van NIM. N-I-M-H. En dat is Giuseppe Verdicchio. En dat is verschenen op een sublabel van Silentes. Wederom een schitterend album. En het duurde eventjes voordat er het nieuwe album was. Er was wel een samenwerkings-CD uitgekomen via Winterlight. Maar zijn laatste solowerk is alweer een tijdje terug. Het nieuwste album heet Iron and Eyes. Dit is NIM in Four Lands.

RVDS. En RVDS, dat staat voor Richard von der Schulenburg. Zijn nieuwste album heet Cosmic Diversity. Heerlijke, ja, hele eenvoudige synths, maar het klinkt toch allemaal heel mooi. En de melancholie komt meestal erg dichtbij bovendrijven. Cosmic Diversity, zoals gezegd, verscheen via Bureau B. U hoorde de track Schoolyard Suites. En we gaan weer even terug naar Polen, maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba en dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven. Ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel Peter Andersson. Dat daarover straks meer, maar eerst terug naar 1979. En waarom? Omdat het vandaag natuurlijk gewoon moederdag is. Nou heb ik zelf geen moeder meer. Nou ja, een mens heeft altijd een moeder. Alleen leeft mijn moeder helaas niet meer. Maar voor alle andere moeders denk ik van, nou weet je, ik hoop dat de kinderen aan u gedacht hebben. Want Monty Cazaza deed dat ook in 1979. Ik heb het singeltje weer eens uit de kast getrokken voor de gelegenheid. Het verscheen in 1970 dus op Industrial Records, het label van Throbbing Gristle. To Mom on Mother's Day.
3: Just tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day.